in de eigen tijd. In een eigen wet. En ik wil zingen. Ik wil lachen. Ik wil, das gibt's nicht schreien. Ik wil auf einmal kapieren.

eigen tijd. In een eigen bed. En ik wil zingen. Ik wil lachen. Ik wil... Das gibt's nicht schreien. Weil ich werf einmal kapieren.